0: vanished.
1: Oké, okay, nou jij. Lekker, hè?
2: Jezus, wat een natte troep.
3: Opschieten.
2: Oké, okay, jongens, stel maar af.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Classic, yeah.